0: dichtbij. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard. In samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: Museo-info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Nieuws van het pianofestival in Gouda. Dag luisteraars, op 23 juli bruist Gouda van de pianomuziek. En dat tijdens een sfeervol zomerfestival gebeurt op diverse locaties in de binnenstad. En er gebeurt werkelijk van alles. Kijk voor meer informatie op pianofestivalgouda.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de Burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de Burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpende Waard.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Edwee Kribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
3: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
2: En dus was het feest in Madrid.
4: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
2: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

info. Zeilingen trekken in het Loekbos. De natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard organiseert op zaterdag 25 juli en donderdag 30 juli zeilingen trekken in het Loekbos. En wel vanaf 9 uur 's morgens tot in de middag. En dat gebeurt allemaal bij de Hendrikshoeve aan de Loet nummer 4 in Lekkerkerk. Meld je nu aan via j.j.kolijn@gmail.com.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Door Al Begens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
3: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
2: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
4: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
2: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
3: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
2: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Uderhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
4: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
2: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.

0: Bij een optreden van hun gingen de bandjes van links naar rechts. Dat waren de heren van Racing.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong. Goedemorgen, Krimpene Waard.
2: Goedemorgen.
0: En inderdaad, een hele goede morgen, 9:06. Op deze maandagochtend 20 juli 2026. U bent weer afgestemd op Goedemorgen Krimpene Waard. Een nieuwe week met nieuwe programma's van Goedemorgen Krimpene Waard. En inderdaad, de bekende stem van Gert van den Berg is niet aanwezig. Nee, die is er de komende 5 maandagochtenden er niet. En die heeft mij weer gevraagd om het programma over te nemen. En dat doe ik al, als ik een beetje bij elkaar optel. Zo'n 10 jaar, 2016 ben ik toen begonnen. Dat heeft Gert mij gevraagd. En dat heb ik toen van harte overgenomen. En iedere zomer presenteer ik een aantal weken dit programma. Goedemorgen, Krimpene Waard. Nou, wat gaan we doen? Informatie uit de streek heb ik. Gezellige muziek. En ja, voor de rest zien we wel wat er gaat komen. Tot en met 12 uur zitten we eraan vast. En zeker de komende 5 maandagochtend, of u dit nou wel of niet leuk vindt, hoe moet het ermee doen? Als ik zo naar buiten kijk, het zonnetje schijnt. Dus dat belooft in ieder geval wat. Gisteren was het een beetje grijsachtig. Vandaag, ik denk dat de zon wel de hele dag door een beetje door blijft schijnen. Dus dan kunnen we eruit kijken. Oké, wat hebben we ook? Drietje getrouwde show. Gaan even kijken rondom de snelwegen met de verkeersinformatie. En ik heb een drietal files opgezocht in de Nederlandse regio. De A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Harmelen. Stilstandverkeer door een defecte vrachtwagen. En op de A12 tussen Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Kanaleiland. Langzaam rijdend verkeer op de parallelrijbaan. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en de Drecht-tunnel. Langzaam rijdend verkeer in verband met verkeersdrukte. Ja, staat erin. Succes ermee. Het zal ongetwijfeld snel opgelost worden. Muziek heb ik ook meegenomen.
2: Goedemorgen.
0: Dit is Mutje de Vrijheid op de radio.

0: geef nou maar toe. U heeft een beetje meelopen, ja, dansen, zeg maar. Een beetje inhaken en een beetje heen en weer te gaan, inderdaad. Delilah, hit van Tom Jones uit 1968. En daarvoor hadden we een plaatje van München de Vrijheid, 1986. Deze Duitse band had een hit in Nederland met 1000 Maal Do. Inmiddels hebben de meeste inwoners van de gemeente Krimpenerwaard de nieuwe welzijnskalender per post ontvangen. In deze kalender staan de diensten en activiteiten van Welzijn Krimpenerwaard voor het nieuwe seizoen. En de tijden en locaties die kunt u er ook in vinden, net zoals de inloopspreekuren van de welzijnspunten en geldpunten. Nou, heeft u deze welzijnskalender niet ontvangen en u wilt deze toch hebben, dan kunt u terecht bij onder andere de bibliotheken, huisartsenpraktijken en ook digitaal is die te zien op www.welzijnkrimpenerwaard.com. Onder het tapje activiteiten. Dus heeft u de welzijnskalender niet in huis gekregen, dan kunt u daar terecht bij de huisartsenpraktijken, bibliotheken en ook digitaal onder het kopje tapje activiteiten op www.welzijnkrimpenerwaard.com. Daar vindt u de informatie en daar kunt u het allemaal, ja, verkrijgen, zeg maar.
1: Dit is Zomerstation RTV Krimpenerwaard.
0: En Arieke Iglesias.

vader vandaag ook nog een keer voorbij komt. Het is inderdaad Enrique Iglesias en de grote hit 1999, Bayra Mars. En dit is hem, de nummer 2 hit van op dit moment in de Nederlandse hitlijsten. Rutger van Barneveld. En de zoele zomernachten, nou die hebben we meegemaakt afgelopen weken hier in Nederland.

Hij kan wel merken dat deze baan ontzettend oud is, want hij kraakt aan alle kanten. Het is pour en fleur, avec toi, oftewel Michel de Plaire uit 1974. Ja, wat wil je? Dan komt de ouderdoms om de hoek kijken en dan heb je het niet meer. Dus een klein stukje van dit Franse nummertje hierbij. Goedemorgen, Knipaard. 6:56. En daarvoor hadden we een leuke plaatje van Rutger van Barneveld. Nummer 2 op dit moment in de Nederlandse hitlijsten. Ja, zou die nummer 1 halen, net zoals zijn voorgangers, alle afgelopen zomers, hebben al die Nederlandstalige plaatjes hebben de nummer 1 positie bereikt. Ik denk dat deze wel misschien volgende week nummer 1 zou kunnen gaan staan met Zoele Zomernachten. Of iemand anders haalt hem net in en blijft hij steken op een tweede plaats. In ieder geval staat hij wel op allerlei podia's in Nederland om daar actepresentie te geven. En die jongen is in één klap zo beroemd dat hij weet niet hoe hij ermee om moet gaan. Dat is ook zoiets. Oké, ik heb nog een berichtje, want we gaan even naar Stolwijk toe. Want tijdens de eerste vakantieweek vindt de vakantiebijbelclub weer plaats. Dat wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. En kinderen in de basisschoolleeftijden zijn welkom voor een programma met knutselen, spelletjes, zingen, een bijbelverhaal en een sketch. En uiteraard, de bijbelvakantieclub wordt gehouden op dinsdag 21, dat is morgen, woensdag 22 en donderdag 23 juli. En dat is dan van 9:45 tot en met 12 uur. En op donderdag 23 juli, dan is er vanaf 12 uur zijn de ouders ook welkom, of de belangstellenden. En dat kan dan van 12 tot en met 12:30. Dus heeft u niks te doen en de kinderen die hebben ook niks te doen, dan kunt u ze naar de zogeheten vakantiebijbelclub in kwartier in Stolwijk sturen. En dan kunt u daar genieten van allerlei dingen. Dat wil je zeggen. De kinderen die kunnen allerlei dingetjes. Dus doe er nu voor mee als u de kinderen de deur uit wil hebben met deze vakantie. Het is mooi weer en ze kunnen dat allemaal meemaken. De vakantiebijbelclub in het kwartier in Stolwijk. En wij gaan terug naar de zomer van 1989 met de Beach Boys.

0: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee, stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee, stem af op 12D. DAB Plus.
1: Dit is Hans de Jong op RTL.

zette vanochtend de radio aan op een commercieel radiozender. En toen hoorde ik ineens dat inderdaad het 16 jaar geleden is dat Amy Winehouse is overleden. En ja, ze hoort bij de club van 27 jaar. Mensen die niet ouder geworden dan 27 jaar zijn. En ze deed het nummer in 2008 samen met Mark Ronson en Valerie. En voor de Beach Boys, 1989, kwamen ze weer terug met een knijter van eet en dat heette Kokomo. De hoogtepunten van het nieuws. Wat is er op dit moment in het nieuws? Nou, Nederland heeft feitelijk watertekort. Consumenten moeten fors minder drinkwater gebruiken. Ja, dat heeft inderdaad zijn gevolgen, het warme weer natuurlijk. Verder in het nieuws. Wit-hete boeren zinnen op een megaprotest tegen stikstofplannen. En een beetje boer roepen op het Malieveld heeft geen zin. Dus er komen nog zwaardere acties van de boeren tegen de stikstof. En Nederlander vast na dodelijk schietpartij in Antwerpse club. En verantwoordelijk is Steven S., een van de bekende Mocro-mafia-mensen. Dat is een beetje de hoogtepunt van nieuws. En we hebben nog een tweetal files, die onder andere. Onder andere op, even kijken, de stilstaand verkeer op de A15 Europoort richting Ridderkerk. Tussen Rotterdam, Charloes en Rotterdam Zuidplein. Oorzaak, er ligt rommel op de weg. En op de A12 rijden, daar is tussen Utrecht en Den Haag de rechter rijstrook afgesloten ter hoogte van Harmelen. En de oorzaak is bergwerkzaamheden. Dus staat u in de file in de omgeving, succes ermee. Wij gaan even terug naar 1997. Afgelopen zaterdag draaide ik in het programma Power Dance Hits, Rippen van de Zomer, een plaatje van de groep No Mercy. En ja, ze hebben nog meer hitsingles, waaronder deze. Een nummer 1 hit in 1997. En dat was When I Die. Ja, niet zo'n lekkere titel om uit te zingen. Zongen er wel over. Heren van No Mercy op de radio nu.

Hey meisje, het zal waarschijnlijk over zijn vriendin gaan, prinses Alexia, door de Antoon. Hoog in de Nederlandse lijst genoteerd, met de enige. Ja, en daarvoor hadden we No Mercy uit de jaren 90, drie jonge gasten toen de tijd. En ze maakten van die lekkere, ja, Spaanse, Latijns-Amerikaanse... ja, een beetje housemuziek, dancemuziek. En dit was een rustige single toen de tijd in 1997 en het heette When I Die. Nog even een berichtje, want er komt een bekende zanger, dat zal zeggen. Ik heb net even op YouTube gekeken, maar daar staat niks op van die zanger. Dus zo bekend is hij dan ook al niet. Maar goed, die jongen moet toch ergens zijn geld verdienen. Dus zanger Wijnand Kaan die treedt op zondag 26 juli op in de Tulp in Bergambacht. En dat doet hij van 2:00 PM tot en met 5:00 PM. En hij zingt een werk van artiesten als Frank Sinatra, Nat King Cole, Michael Bublé en Charles Navour. Maar ook Nederlandse repertoire van onder andere Wim Zonneveld en Gerrit Cox komen voorbij. En ook nummers van het genre muziek. Die komen voorbij, zoals bijvoorbeeld van nummers van Barry White, Earth, Wind & Fire en Golden Gang. Intree is €10, inclusief koffie en thee. En reserveren is verplicht. En dat kan tot vrijdag 24 juli vanaf 12:30 smiddags. Dan kunt u reserveren via info@welzijnkrimpenerwaard.com. info@welzijnkrimpenerwaard.com. En u kunt tot vrijdag 24 juli 12:30 kunt u de kaarten, dat wil zeggen vanaf 12:30 kunt u dan de kaartjes reserveren. Voor een optreden van zanger Wijnand Kaan. Wijnand Kaan. Ja, ik heb er nogmaals op YouTube staat niks. Ik zal zo eens even googelen, maar ik denk dat er niks naar voren komt, helaas. Dan maar even een bekende, hele bekende zanger. En ook cabaretier, André Verduin uit de jaren 80.

gingen terug in de tijd naar de jaren 60. Smokey Robinson en de Miracles en de Tears of a Crown. En daarvoor André Verduin. 1980 had hij een hit te pakken met Als de zon schijnt. En die schijnt ook vandaag. Nou, we hadden dus juist een bericht van die zanger. En ik heb even de Wikipedia-pagina. En jou hoor, Wijnand Kaan heeft een eigen pagina. Is een ervaren allround zanger, entertainer met een breed repertoire. Van Frank Sinatra tot Bublé tot Hazes, Leinowitzie weet hij de gelegenheid te verrijken met swing, soul en sfeer. Dankzij jarenlang ervaring op grote en kleine podia's is elk optreden van Wijnand een muzikale belevenis. En die zanger die staat dus op het podium. En nogmaals, dat gebeurt op zondag 26 juli. En dat gebeurt in de Tulp in het Bergambacht van 2 tot en met 5 uur. En de kaarten zijn inderdaad te verkrijgen via info@apenstaartjewelzijnkrimperwaard.com. En dan vraagt u zich af, hoe klinkt deze zanger? En ik heb zowaar een muzikaal fragment gevonden. En dat kan ik nu laten horen.

ik moet zeggen, ik moet mijn mening toch wel een beetje bijstellen, hoor. Ik had zo de een of andere C-artiest verwacht, maar nee, niets is minder waar. Hij kan wel zingen, hoor, die zanger. Ga er met z'n allen naartoe, naar het optreden van deze meneer. Wijnand Kraan, die teent op in Bergambacht.

Terug naar de jaren 70. 1977 volgens mij. Babette Steam was een detective serie. En Sammy Davis Jr. Die heeft daar een nummertje over gemaakt. En die heeft ze gehoord in het ritme van de... dat ben ik zo gewend. Natuurlijk hierbij Goedemorgen Knipperwaard. En daarvoor Westlife, oud nummer van Billy Joel. En in 2001 werd het opnieuw een hit voor de heren Westlife, Uptown Girl. Er zit nog een klein verhaaltje aan vast, want ten tijde van dat nummer dat toen uitkwam in 2001, werkte ik bij een grote platenconcern van Leest, onderdeel van Free Record Shop. Kan ik nu wel zeggen, want het is toch failliet. En wij mochten met onze winkel naar de Rotterdam, naar de Kuip, of nee, de andere, hoe heet het? Ahoy. En daar traden de heren van Westlife op en ze hadden net een nieuwe single uit. Het was Uptown Girl in 2001. En die single die kwam binnen in de week voor het concert op nummer 99 in de Mega Top 100. En een week later, dankzij het concert waarbij de cd's mochten verkopen, dus ook de cd-singles, ging die van 99 naar nummer 2. Dus ik heb daar nog mee aan gewerkt, aan de verkoop van een singeltje, dat hij uiteindelijk naar nummer 2 ging. Hij heeft geen nummer 1 gehad, helaas, dat weer niet. Dat is al wel jammer. Zometeen deel 2 van Goedemorgen Knipperwaard. En traditie getrouw sluiten we af met een nummer van... inderdaad, deze mevrouw. Shirley Bassey. Eerst uur, als ik al de tijd over heb, een plaatje duurt 1 minuut 49. Dus die ga ik nu zo meteen ook instarten. En dan komt die perfect helemaal uit. Tot zo deel 2 van de show.

0: Uiteraard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1:00 vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.

0: Vorige uur is de zoon en dit keer de vader Julio Iglesias.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Beluisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong. Goedemorgen, Krimpene Waard.
2: Goedemorgen.
0: En we gingen even terug in de tijd naar de jaren 70 met Julio Iglesias aan het begin van 2 uur. Goedemorgen, Krimpene Waard met KRL. Een lekkere zomerplaat en de muziek zal er inderdaad uiteraard vandaag lekker zomer zijn. Afgelopen week was het mooi weer en deze week wordt het ook al redelijk weer, hoor. Dus we hoeven ons niet zorgen te maken dat het gaat plensen van de regen. Ging het maar plensen, want dat hadden we wel nodig eigenlijk. Dat hebben we eigenlijk wel nodig. Maar goed, we doen het maar met het mooie weer. Niet klagen, want over een paar maanden dan zitten we weer te zeuren dat het weer te koud is. Welkom bij deel 2. Goedemorgen, Krimpene Waard. 6 minuten over 10. Nou, het recept is gewoon hetzelfde. Eigenlijk gezellige, lekkere muziek. Tot en met 12 uur aangevuld met de informatie uit de streek. En die heb ik er nog hier. Want Digitaal Café voor al uw vragen over telefoon, tablet of computer. Bibliotheekvrijwilligers die staan klaar om het te helpen om al uw vragen te beantwoorden. En er zijn geen kosten aan verbonden. En u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Waar kunt u dan terecht? In Bergambacht aan de Pleinstraat nummer 4. En dat gebeurt dan op 24 juli van 2 uur tot en met 3 uur. Daarna is het de 31ste juli ook nog. Daar zijn die mensen aanwezig. 7 augustus, 14 augustus, 18 augustus, 21 augustus en 28 augustus en 4 september. Daar kunt u dus terecht als u problemen heeft met uw tablet, uw telefoon of met uw computer. De vrijwilligers van de bibliotheek staan klaar om al uw verhalen te beantwoorden. En eventueel ook uitleg te geven over het apparatuur als het niet helemaal werkt. Goedemorgen, Krimpene Waard, jawel. Deze plaat heb ik laatst nog gedraaid in de Power Instance als foute discoplaat. We gaan terug naar 1989. Paco, dit is Amor de Amis Amor. Goedemorgen.

0: Diana was samen met de Supremes en dan krijgen dit in 1967. En het plaatje heette The Happening. En dan moet ik altijd denken aan Gooise Vrouwen, want daar hebben ze heel veel oude soulplaatjes gebruikt uit de jaren 70 en uit de jaren 60. En dit zit er trouwens ook in een van de series. En daarvoor hadden we 1989 Paco, Spaanse zanger, had een hit met Amor de Mis Amores. 14 minuten over 10, een hele goede morgen. En ik heb nog een leuk berichtje, want de bibliotheek aan de IJssel, in Krimpen aan de IJssel, die organiseert in oktober 2 gratis workshops. En dat noemt zich dan Digivitaler. Deelnemers die leren stap voor stap hoe zij digitale zorgzaken regelen. Zoals het bekijken van medische gegevens of het aanvragen van een herhaalrecept. Tijdens deze 2 workshops maken deelnemers kennis met het patiëntenportaal in Mijn Gezondheid. .net en ook nog betrouwbare websites zoals apotheek.nl en thuisarts.nl. Dus als u daar niet zo heel erg in thuis bent en u wilt daar meer over weten hoe u daar terugkomt enzovoort, dan kunt u deze 2 workshops gaan doen. Oefenen gebeurt in een veilige testprogramma, zodat er niets mis kan gaan. En er is ook nog een doktersassistent aanwezig om u te helpen. Nou, de workshops die vinden plaats op woensdag 21 en woensdag 28 oktober. Van 1 uur 's ochtends, 1 uur 's middags tot en met 2:30. En dat gebeurt in de bibliotheek in Krimpen aan de IJssel. Deelname is geheel gratis en is voor iedereen geschikt. Wel moet u zich van tevoren even aanmelden en dat kunt u doen via 010 45 03 244. Dus 010 45 03 244. Of u kunt even een berichtje sturen naar k.heemskerk@bibliotheekaandenijssel.nl. Dus k.heemskerk@bibliotheekaandenijssel als u mee wilt doen met deze 2 workshops. En die worden dus gehouden woensdag 21 en 28 oktober van 1 uur tot en met 2:30 in de bibliotheek in Krimpen aan den IJssel. En die workshop die heet Digivitaler, om nog meer om te gaan met digi, ja, op de meeste, op, ja, zeg maar, om te gaan met speciale sites in verband met het medische gebeuren. Dus doe er uw voordeel mee als u er naartoe wil gaan.
1: Tijd voor koffie. En voor muziek en informatie. In deze gezellige ochtendshow. Goedemorgen, Krimpen de Waard.

TV Krimpenerwaard het hele jaar door informatief, onderhoudend, met muziek om je vingers bij af te likken. Met een grote diversiteit in al onze programma's. Een omroep om trots op te zijn.

Het is Malief, de zangeres die je hoort, en dat Jealous Blue. En dan krijg je dit plaatje, The Edge of Desire, staat hoog in de Nederlandse hitlijst genoteerd op dit moment. En de zee van de zomer is van 2026. En het leuke is, deze plaat die heb ik zelf in mijn programma The Power Hits vorig jaar, juli, augustus, voor het eerst gedraaid. En toen werd het geen hit. Nee, het had ik zoiets van, nou, die kunnen we wel opruimen. Weg ermee. Totdat hij ineens, in mei, kwam hij ineens weer tevoorschijn. Toen belandde hij in de tipparade. De voorloper voor de top 40, zeg maar, om door te stromen. En uiteindelijk stroomde hij van de tipparade naar de top 40. Heel verrassend. En nu staat hij op dit moment in de top 10 genoteerd, volgens mij. Ja, The Edge of Desire inderdaad. Jonas Blue en Malief. En daarvoor Total Touch uit de jaren 70. En Somebody Else is waarvan met natuurlijk Treintje Oosterhuis als liedzangeres. Woensdag 5 augustus, dan is het weer zover. Een bingo-middag. En deze vindt plaats in de oude praktijk aan de Brederodestraat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname kost €10 per persoon. En betaling kan ter plaatse zowel via de PIN als contant. En aanmelden kunt u doen via Corine de Haai.

Haar telefoonnummer is 06-24-22-6878. 06-24-22-6878. En u kunt ook even kijken op activiteiten-winkel.kripperenwaard.nl. Dus activiteiten-winkel-kripperenwaard.nl. En dit is Abba op de radio hier.

0: Heel ver terug in de tijd, nou ja, heel ver. In de jaren 70 werk natuurlijk van ABBA, Knowing Me, Knowing You. Op de radio bij Goedemorgen Kinderwaard. 3:50. Dat bent u afgestemd. En ik heb nog een kort berichtje, want de hervormde kerk in Haarstecht aan de Kerkplein nummer 9 is deze zomer iedere zaterdag geopend. Bezoekers kunnen de kerk bezichtigen op een moment van of een moment van rust en stilte zoeken. Dus als u zegt van nou, ik wil even in alle rust de kerk bezichtigen, maar ook rust een momentje voor mezelf nemen of voor uw naasten die weg zijn gevallen. Tijdens deze openstelling van zijn vrijwilligers aanwezig om informatie te geven over de historie van het kerkgebouw. En daarnaast bestaat er ook een mogelijkheid om in de stiltehoek een kaarsje te ontsteken. De kerk is open vanaf 1:00 middags tot en met 3:30. Dus de hervormde kerk in Haarstrecht aan de Kerkplein nummer 9. Open dag, elke zomer op zaterdag. De hele zomer lang kunt u daar terecht. En dat is dan van 1:00 tot en met 3:30. Een leuk uitje als u niks te doen hebt. Doe er uw voordeel mee.
1: RTV Kribbelenwaard 6.6.

Rustig, mevrouw, rustig. Van het hysterische roep krijg ik gewoon warm van. Wel lekker paadje op de radio hier. Het is 1983, heet voor twee zijn album en heet de Breakaway. Het is 10:30, dat betekent tijd voor de Beatles. Dit is All You Need Is Love, hoor je nu op de radio.

In de jaren 80 had je twee weermannen, bekende weermannen op de Nederlandse radio die een weerpraatje deden. De ene was Jan Pellenboer bij de Tros op Hilversum Radio 3. En de andere was Hans de Jong, ja zo heet hij echt, Hans de Jong uit de hoge noorden van Nederland. Die voor de NCV Radio weerbericht deed, onder andere de Popshop op zaterdagavond, zaterdagmorgen. En als Hans de Jong, de weerman, op de NCV zaterdag zijn weerpraatje had gedaan, dan werd altijd vast een plaatje gedraaid voor de Beatles. Nou, in dit geval namen we een plaatje, dat doen wij ook, een plaatje in de tweede uur altijd voor de Beatles en de derde uur van Elvis Presley. Wij nemen een plaatje van All You Need Is Love. Dan hebben ze nog een televisieprogramma laten gaan.

veel gemaakt. Shania Twain, een beetje van die rustige countrymuziek. Maar in 1999 kwam ze terug. En dan maakte ze van die pop-dance nummertje, zeg maar. Wat totaal afstaat van de countrymuziek. Want het is gewoon pop-dance natuurlijk. Het heeft niks met country te maken. Later heeft ze het wel weer goed gemaakt, hoor. Maar goed, Shania Twain in de pop-dance. En eind jaren 90. En That Don't Impress Me Much. We gaan eventjes naar een Nederlands zilvermuseum in Schoonhoven. Daar worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. Deze werken zijn van 15 juli onlangs tot en met 13 december te zien in de zilverlounge van het museum. Zijn ze daar te zien en te bezichtigen. Bezoekers kunnen de gedurende de eerste weken van de tentoonstelling stemmen op hun favoriete werk van de mensen die eraan meedoen. Daarmee bepalen ze wie de publieksprijs ontvangt. En stemmen kan tot en met 25 oktober met een stemformulier in het museum. Dus in het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilverspelen van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. En u kunt dan stemmen wie dan het mooiste kunststuk heeft gemaakt. Even kijken, 9 minuten over 10:30. Afgestemd op Goedemorgen Gerbewaard. En dit is een van de grote hits op dit moment in de Nederlandse hitlijst. Heerlijke plaat van het Scandinavische De Bauza. En ze zingen Magnetic.

de wereld? Luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door. RTV Krimpenerwaard.

Even terug naar de jaren 70 met de Grease film en You're the One That I Want van Olivia Newton-John en John Travolta natuurlijk. Dat draaide op de radio daarvoor, de Magnetic uit het Scandinavische Noorden, volgens mij Noorwegen. Ze hadden een hitsingle, ze hebben een hitsingle op dit moment en dat heet De Bausa. En de nieuwe single is ook al onderweg en die is wat meer disco, wat funky-achtige. En deze is echt een lekkere zomerhit. Nou, dat hoorde je hier voorbij komen op de radio en hadden het net over het Zilvermuseum in Schoonhoven. Nou, ik heb nog meer nieuws, want tijdens de zomervakantie is er in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven van alles te beleven voor de kinderen. Naast een edelsteenspeurtocht en vele creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch op het programma van Studio Doop. Het zomerprogramma staat in het teken van Blinky, een nieuwsgierige vogel die dol is op alles wat glimt. Zelf mag hij het museum niet de zaal in. Dus vraagt hij de kinderen om op onderzoek uit te gaan om wat er allemaal binnen het museum afspeelt. Nou, Please Don't Touch is te zien op woensdag 22 juli en woensdag 26 augustus. Beide voorstellingen beginnen om 14:00 in het Nederlandse Zilvermuseum in Schoonhoven. En de voorstelling is geschikt voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Voor meer info en voor tickets kijk even op de website van het museum. De Schoonhoven natuurlijk, Zilvermuseum in Schoonhoven. Dus als u kinderen hebt en u wilt ze laten vermaken, zijn ze van harte welkom. Woensdag 22 juli en woensdag 26 augustus. Tijdens het zogeheten voorstelling die geschikt is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Jawel, het is weer tijd voor. We nemen een plaatje uit de jaren 80. Ze stonden bekend om een hoge kopstem. En de zomer van 1985 hadden ze een grote zomer te pakken. Modern Talking. Eerder dit jaar hadden ze al een hit te pakken met Your My Heart, Your My Soul. Die ging ook wel de hele zomer mee. Toen kwam er een nieuwe single uit in mei. En dat was een beetje de zomerhit voor de twee heren uit Duitsland. Dieter Bohlen en Thomas Anders. Modern Talking. You can win if you want.

0: Manfred Mann uit de jaren 70. En ja, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Santa Claus. Nou, daarvoor Modern Talking uit 1985. Dit is You Can Win If You Want. Van 27 juli tot en met 3 augustus is er weer een jaarlijkse open tennistoernooi van tennisclub Oudekerk aan den IJssel. De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen en hoopt op nog extra deelnemers. Inschrijven voor het toernooi is nog mogelijk. En tijdens het toernooi is de keuken dagelijks geopend en serveert verschillende huisgemaakte gerechten tegen een betaalbare prijs. Dus natuurlijk daar krijgen. Ook mensen die niet tennissen zijn volgens de organisatie van harte welkom om de wedstrijden te bekijken en gezellig iets te komen eten of drinken op het park. Dus van 27 juli tot en met 3 augustus de jaarlijkse open tennistoernooi van tennisclub Oudekerk in Den IJssel. Zomersmuziek op de radio uit 95. Captain
1: Ja, ja, ja, Coco Jumbo, ja, ja, ja.
0: Mr. President.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Zij eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.

0: plaat klinkt zomers, maar eigenlijk is het gewoon een winterplaat eigenlijk.
1: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is, breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie, Hans de Jong. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
2: Goedemorgen.
0: Vraag je misschien wel, hoe komt dat? Nou, eigenlijk is het een winterhit. In de winter van 1976, in de maanden januari, februari, maart, was het een hit in Nederland. Maar ja, iedereen bestempelde het als een zomerplaat, omdat het Frans klinkt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wanneer is inderdaad, Julian en Claire begonnen met de derde uur. Goedemorgen, Krimpenerwaard. 11:06 op deze maandagochtend 20 juli 2026. En wat gaan we doen? Nou, ik heb straks aan het eind van het programma nog de tv-gids. Wat kunt u vanavond verwachten op de televisie? Op de Nederlandse televisie. Ik geef ze een beknopt overzicht. En verder zijn we informatie uit de streek en lekkere, gezellige muziek. En de informatie heb ik hier. Het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel. Die organiseert op zaterdag 12 september een ambachtsmarkt tijdens de Open Monumentendag. En de organisatie is soms nog op zoek naar ambachtslieden uit de regio die hun vak willen tonen. Denk aan bijvoorbeeld houtbewerking, klompen maken, kaas maken of ambacht uit de materiële sector. Het thema van de Open Monumentendag is veerkracht, erfgoed in tijden van onzekerheid. En bovendien viert het evenement dit jaar zijn 40-jarig jubileum. Nou, aanmelden voor de ambachtslieden die zich willen aanmelden kunnen dat doen via .m.brouwer@streekmuseum-krimpenerwaard.nl. En daar kunt u ook meer informatie krijgen als u zich aan wilt melden voor deze Open Monumentendag. En als u zegt inderdaad, nou, daar wil ik wel bij zijn. Even kijken, 11:07. We hadden ook nog een verkeersinformatie, want laten we eens even kijken op de verkeersinformatie in onze regio. Het E-Fina, die kan melden in de verkeers... Het betreft in de A20 Goudenhoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Langzaam rijden het verkeer door verkeersdrukte. Dus als er hier staat, sterkte erbij, ongetwijfeld wel opgelost worden.
2: Hey, goedemorgen.
0: En dit is Madonna, La Isla Bonita op de radio.

0: terug naar 1968 met Zen en Hair. Daar hebben ze later nog een musical van gemaakt en een film. En, nou, ik weet niet wat ze allemaal nog meer hebben gedaan. Volgens mij heeft de zangeres Divine, die bekend is van de jaren 80 disco, Shoot Your Shot en Shake It Up, die heeft ook nog een hoofdrol gedaan in een musical of een film, weet ik van wat. Nou, kortom, ze hebben er helemaal uitgemolken, zeg maar. Dus wat dat betreft, het is een groot succes geweest vanaf de jaren 60 tot en met heden. En daarvoor hadden we Madonna. Nou ja, zullen we niet hebben over het optreden van gisteravond. Madonna tijdens de, ja, zeg maar, Super Bowl. Maar dan van het WK gebeuren natuurlijk in de pauze. Deed ze een nummertje, dat wil zeggen, ze playbackte de hele zooi bij elkaar. God, waar is de tijd gebleven dat zij dus inderdaad nog goed kon zingen? Nooit eigenlijk, want ze heeft nooit echt goed kunnen zingen. Maar dit was al het ergste, wat het ergste van een artiest kan overkomen. Dan ben je eind jaren 60, eind 60 jaren. En dan sta je op een podium te playbacken als een oude bejaarde. Want zo is het ook nog. Ze ziet er niet uit tegenwoordig en ze gedraagt zich een beetje als een jong meisje van, nou, pak een beetje een jaar of 20, 21. En op die leeftijd, dat kan echt niet meer. Echt niet meer. Maar goed. Oh goed, tot zover mijn beklagen over Madonna. Verder maakt ze goede muziek hoor, daar niet van. Ik heb nog nieuws, want in Schoonhoven start op donderdag 10 september weer de Alpha cursus. Die gaat dan van start. Deze cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar die zich willen verdiepen in levensvragen en het christelijke geloof. Nou, de 10 gratis bijeenkomsten en gezamenlijk weekend worden georganiseerd door verschillende kerken in Schoonhoven en Polsbroek. Nou, de deelnemers die komen wekelijks op donderdagavond vanaf 6:30 bijeen aan de achterwetering nummer 7 in Schoonhoven. En elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd. De bijeenkomsten duren tot en met 8:30 en deelname is gratis. Wel even van tevoren aanmelden. Dat kunt u doen via info apenstaartje gedeelde zorg. mh.nl. Op bel eventjes met 06 48 13 33 12.
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.

0: Het is de favoriete plaat van onze programmaleider. En ik moet altijd lachen, want als het donder gaat, als onze programmaleider een programma doet. Dennis Korevaar, daar hebben we het over. Dan start hij hem in en dan zingt hij keihard dit eerste gedeelte mee.
1: Zolang dit gedaan is, ga ik niet naar buiten.
0: Dat zingt hij dan keihard mee. En eigenlijk hoort een DJ niet mee te zingen met de plaat. Maar in dit geval, bij deze plaat, vind ik het wel toepasselijk. Dennis, voor één keer zie ik het door de Venus. Maar niet meer doen. Niet meer doen verder. Nee. Maar het is wel een leuk plaatje. Heeft nummer 1 gestaan in de NL Zitlijst onlangs. Staat ergens in de top 5 nog gewaardeerd. De goede man in kwestie noemt zich Justin de Wild. En Cheerio, ja. En daarvoor hadden we een zoekmachine, 1990, een zomerrit. Volgens mij kwam het uit Frankrijk en het heette Maldon, maar dat mocht duidelijk zijn. Vanaf vandaag, 20 juli, kunnen fietsers, voetgangers, brommers, scooters gebruik maken van een tijdelijke brug bij de Algerabrug. De brug is aangelegd in aanloop naar het groot onderhoud dat Rijkswaterstaat vanaf 10 augustus uitvoert. Waarbij de Algerabrug voor 4 weken volledig wordt afgesloten. Door deze fietsbrug hoef je dus helemaal geen omweg te maken. En kan je gewoon op de plaats van bestemming komen. Dat is makkelijk als er een fietsbrug ligt. Dus houd er rekening mee. De Algerabrug gaat voor 4 weken dicht. En er komt een noodbrug speciaal voor de fietsers. Dus doe er uw voordeel mee als u daar overheen wilt, zeg maar. Het is toch wat, al die bruggen die worden vervangen, zeg maar. Laatst natuurlijk ook de Haastrechtse brug, die 7 maanden dichtgegaan. Nou, dat was ook een ramp. Ik woon zelf in Gouda. Verschrikkelijk. Wat een toestand met de brug om hier naartoe te komen. Oh goed, het is allemaal opgelost, hoor. Het is allemaal weer piekfijn in orde. Hopen dat het met Algerabrug ook gaat gebeuren.

0: ging terug naar 1971. Alhoewel, ze hebben de plaat ook in 1981 opnieuw uitgebracht. Er werd weer een hit. Maar het origineel stamt uit 1971. Dat is mijn geboortejaar. The Les Humphries Singers en Mexico. Mexico. We waren natuurlijk ook afgelopen weken natuurlijk voetbalwedstrijden. Mexico en New York en dergelijke. Oké, rippen van de zomer, dat wil zeggen. Rippen van de zomer, ga ik weer hoor. Goedemorgen, Kimberwaard. 11:55. En we gaan naar Bergambacht. Daar blijven we, want we zitten tenslotte met onze trio hier in Bergambacht. Maar ik heb een berichtje, want zaterdag 1 augustus... er is een open dag en tevens de opening van het hospice Kimberwaard aan de Tussenlanen nummer 13A in Bergambacht. Tussen 11:00 en 3:00 zijn de bezoekers welkom om in het hospice van binnen te kijken. En vrijwilligers en bestuursleden zijn aanwezig om de bezoekers rond te leiden en vragen te beantwoorden en ze te vertellen over meer over de werkwijze en de rol die de hospice straks gaat vervullen in de Krimperwaard. Nou, vanwege beperkte parkeergelegenheid vraagt de organisatie om zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen. Op het terrein is er namelijk een fietsenstalling en er is een beperkte parkeergelegenheid. En dat kunt u doen aan de Tussenlanen 17A of 18A. Dus heeft er niks te doen. Tussen 11:00 en 3:00 smiddags kunt u op zaterdag 1 augustus naar de open dag. En tevens de opening van de hospice Krimperwaard aan de Tussenlanen 13A in Bergambacht. Doe er de voordeel mee en geniet van het moment dat u daar aanwezig bent. En laat u informeren door die vrijwilligers en mensen.
1: Vriend worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenerwaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
0: Niet de hele dag bellen naar Kees, hè. Dan wordt hij echt gek van. Zo, dan heb ik een plaatje van Elvis Presley naar de Sugar Babes. Dit is Stronger.

Ja, en ik heb nog veel nieuws, want op de A20 Gouda, ook van Holland, staat hier nog steeds tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Langzaam rijdt het verkeer door verkeersdrukte. Succes erbij. En op de radio horen we uit 2001 de Sugar Babes en Stronger. En het is 12:30 geweest. Dat betekent tijd voor Elvis Presley uit de jaren 60. Jailhouse Rock op de radio nu.

Ja, dat moet je natuurlijk niet wegdrukken, Suffy. Even kijken. Even kijken, waar stond hij ook alweer? Jailhouse Rock. Dat is nou wel weer zonde dat dat daar weer gebeurt. Zeg, jongens, jongens, jongens. Even kijken, dan moet ik er weer helemaal opzoeken in het systeem. Want we hebben een leuk systeem. Dat, ja, ik heb hem gevonden. Dan druk je hem uit en dan wist je gelijk alles van het hele systeem. Nou, nog een keer in de herkansing. In de herkansing zou ik willen zeggen. In de herkansing, ja.

als ik het programma overneem van Gert van den Berg. Dit programma Goeiemorgen hier buiten. In de tweede uur altijd een plaatje van de Beatles. En in het derde uurtje, het laatste uurtje, altijd een plaatje rond 11:30 van Elvis Presley. In dit geval Jailhouse Rock. Op de radio hier bij Goeiemorgen hier buiten. Zo op de TV-gids. En ook al wat berichtjes, meneer Simply Red. Is Something Got Me Started. 1992, een hit voor u. Something got me started.

Het begint met een kusje. En daarna gaat het verder en verder. Maar voor dit weet ben je getrouwd. En leef je nog lang en gelukkig. Daar gaat het een beetje om. It started with a kiss. Dat was Hot Chocolate uit de jaren 80. Op zijn 1982. En daarvoor hadden we Simply Red uit de jaren 90 en Something's Got Me Started. Bracht ons op 11 minuten 48, oftewel 12 minuten voor 12 uur. En op het randje nog even een berichtje, want na jaren van ontwerpen, bouwen, inrichten en verhuizen is het nieuwe gemeentehuis Krimperenwaard op 28 juli klaar voor gebruik. Nou, dat wordt altijd ook, geloof ik, als ik de inwoners mag geloven. Op donderdag 17 september dan opent de gemeente Krimperenwaard officieel haar deuren van haar nieuwe gemeentehuis in Bergambacht. Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, die opent op deze dag het nieuwe gemeentehuis. En dit is alleen een besloten evenement voor genodigden, dus daar mag u niet bij zijn. Dus voor mensen met een witte bontkraag, een witte kraagje, zeg maar. De ambtenaren, zeg maar. Ja, ik wil niemand beledigen, hoor. Maar goed, in ieder geval mensen die het goed hebben, zeg maar. Nou, en op zaterdag 19 september, dat is wel goed nieuws. Want tussen 10 uur 's ochtends en 2 uur 's middags, dan is er een open huis voor inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Iedereen is dan van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperenwaard. Ja, en ik zie het, want ik kom er met de bus langs en ik zie het steeds meer een gebouw worden. Tot binnenkort inderdaad, dan gaat het in vervullen. En dan wordt het officieel in gebruik genomen. Nou, zaterdag 19 september, de open dag van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Dan kunt u kijken hoe het hele gebouw er dan uitziet. En ja, misschien komt u daar wel langs voor de diverse zaken die u moet regelen, zeg maar. Even kijken, dit is een van de grote hits op dit moment in de Nederlandse hitlijsten.

0: grote hit op dit moment in de Nederlandse hitlijst. UKL, dus een Franse DJ met Salto. En die krijgen Jamaican Bam Bam Bam. Er zit een sample in van een heel oud nummer, weet ik veel wat, uit de jaren 70. Goed, de tv-gids. Bekende muziek heb ik hier voor mijn neus. Dus dat betekent ook de tv-gids. Wat kunt u vanavond verwachten op de Nederlandse televisie? Ik geef een beknopt overzicht van de programma's die u kan bezichtigen. NPO 1 om 7:45, Woeste Grond. Het vierde seizoen van de dagelijkse boerensoap die start rondom de familie Ottink. Nou, dat kunt u vanaf vanavond weer genieten. 7:55 begint dat. Om 8:00 het NOS-journaal. Om 8:55 Max Vakantieman. Om 9:30 avondetappen. En om 10:55 Goedenavond Nederland. En dan om 11:50 NOS Later Nieuws. NPO 2 om 7:50 Wildernis onder water. Om 8:30 After the Float. En om 9:30 hebben de keurmeesters. Om 10:00 Nieuwsuur. En om 10:50 Close-up. Kijk even bij NPO 3. Om 7:55 First Dates Beach Club. Britse vrijgezellen die ontmoeten elkaar in een Spaans luxe strandclub. En daar gebeuren weer de nodige dingen. Om 9:50 de slimste mens België. Dat is een quiz. En om 9:55 krijgen we Wildlife. Om 10:30 nog één keer fit, een documentaire. En dan gaan we naar RTL 4 om 8:00. Ik weet er alles van. De quiz met Ruben Nicolai. En om 9:30, jawel, daar zit weer allerlei mensen voor klaar. 1,5 miljoen mensen die kijken weer met plezier ernaar uit. B&B van Liefde start dan met 8 bekende nieuwe B&B-eigenaren op zoek naar de liefde. Dus dat wordt weer smullen de komende 8 weken. 10:50, dan krijgen we Nederland met vakantie, een nieuw programma. Een beetje RTL Boulevard, maar dan op zijn Nederlands met vakantie. En dan na 11:00 krijgen we het RTL Later Nieuws. Dan SBS6 om 8:00 de Bondgenoten, om 9:30 de Oranjezomer, om 10:30 Hart van Nederland. Shownieuws die sluit de avond af om 10:50 met allerlei shownieuwtjes. Daar kunt u haar uitkijken. Vindt u niks? Nou, zet er maar RTV Knippenwaard TV op. Ook van leuke programma's.
1: 1973.
0: Courtney Sinclair en Judith Gloria. Stamp your feet, clap your hands.

1973, hit van Paddy Sinclair en Unit Gloria. Met inderdaad, stamp your feet, clap your feet, clap your hands. Tot zover, goedemorgen hier bewaard voor deze maandag 20 juli 2026. Volgende morgen zit hier weer om het anders. En ik ben de volgende week weer met een nieuwe aflevering van Goedemorgen, Kribbewaard.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art to Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: Regio-info.
1: Informatie van de Rijksoverheid. Dag luisteraars, per 1 juli jongstleden zijn de bijstandsnormen veranderd. Dat betekent dat de bedragen voor bijstandsuitkering en de vermogensgrenzen opnieuw zijn vastgesteld. Dit ter uw informatie.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Meer gezegden hier op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, nu is even wat anders. Twee weerspreuken. Augustus warm en klaar geeft ons allen een gezegend najaar. En is het de komende tijd flink heet? Dan zorgt dat de winter veel kouder meet.

Vandaag kreeg ik mijn 30 videorecorder. Van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 26 juli aanstaande verzorgd door Jan Verburg namens de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard. In samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50. Zimmer!

0: info.
1: SW Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: non-stop muziek en info. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet u

0: Regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Wijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bosch Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: Regio-info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: radio-info.
1: Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Porsche Mechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Nieuwsflat. RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Activiteiten in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, tijdens deze zomervakantie is er in het Nederlands Zilvermuseum van alles te beleven voor kinderen. Naast een edelsteen speurtocht en vele creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Doop op het programma. En op woensdag 22 juli en een maand later woensdag 26 augustus ontdekken kinderen met de voorstelling wat kunst waardevol maakt. Leuk om er een keer naartoe te gaan. Kijk voor meer informatie op zilvermuseum.com.

info. Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: regio-info.
1: Het WK Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpermaat wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpermaat. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpermaat.nl.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krimpen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jan van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, zet de zuidwesten maar weer op, doe de stormlaars weer aan. Regenkleding is vanzelfsprekend. We zaten met Sai Khan op de boot Sailing Down the Hudson. William Pint en Felicia Dale bevaren muzikale wateren. Ze maakten een album Songs over het zeeleven. Hun album Hearts of Gold loopt als een rode draad door deze derde uitzending heen over het wel en wee van de zee. Bill Clifton was een paar jaar marinier. En zijn herinneringen zijn in songs verpakt. The Sinking of the Maine, uit zijn prachtige Bear Family Box.

Adam and Eve, een zeemansbeleving van Eric Berets en Tom Judge. I Want to Go Home, Bill Clifton, uit de 8-cd-box Around the World to Poor Valley. Nu tijd voor William Pint en Felicia Dale, Just Loving Her.

zeilende belevingen van Julie Foulis in diverse landen. In het Keltisch gezongen, geliefd in Britse folkkringen. Companioned by the Sea, William Pint en Felicia Dale. Ik kocht de cd bij de stand van Huub en Leni van de Krol, Nashville Music Shop, tijdens een van de vele Floralia Country Festivals. Een gokje, het fraaie hoesje met antiek zeiljacht trok mijn aandacht. Nooit spijt van gehad. Down Harmony Road, Sailor in the Deep Blue Sea.

Sail Och Rua, Dolores Keane en John Faulkner, zankend op zijn best. Gellickstorm, South Australia. Dat straks. Eerst Julie Foley's Maidens and Young Women. Bill Clifton tot slot, The Marriage Hymn. Straks meer Sound of the Sea.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

The Wreck of the Lady Washington. Rampen op zee, in songs verpakt. We gaan ze horen van Bill Clifton, William Pint en Felicia Dale. Welkom terug bij Greenout Country met Jannie en Hans van Dam. Straks Julie Foulis, maar Love's on the High Sea. Hier is Bill Clifton, de sailor on the deep blue sea. En die hoorden we net ook van een andere, in een andere versie. Waarden van verhalen en in songs.

Red Sails in the Sunset. Een kroer van de tijdloze Willie Nelson met Don Cherry. Hobie Derry Dendo, een shanty, een werkzong van William Pint en Felicia Dale. Met de Carter Family bevaren we een gospelship.

Faded Cold of Blue, herinneringen van Bill Clifton aan zijn marinejaren. Wat doe je als je dus op een schip verblijft? Drink the night away met Gaelic Storm. The drink won't be in my love's hand. Julie Foulis was erbij.

De Sailor van David Lynn Jones. Jim Tabor en de Oyster Band, Dark Eyed Sailor. Maar eerst Sail Away, opnieuw met William Pint en Felicia Dale.

Uniforms in Grey, het marineleven van Bill Clifton, heel lang geleden. Welk gevoel heb ik bij de zee? De zon, de natuur en de rust. Het ruisen van golven van de zee klinkt mij als muziek in de oren. De vrijheid en de ultieme rust. Sea Fever, ook voor Eric Brace en Tom Dietz.

De ramp met de Great Titanic, Roy Akef. Onze muzikale zeereis zit er weer op. Rest ons nog een Titanic set van Calicstorm en de Atoll Highlanders van William Pint en Felicia Dale. Dit was Greenwood Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week het vierde en laatste deel van onze muzikale zeereis.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Hoogste tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian. Uw presentator, Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
5: Oké, thank you ladies and gentlemen. It's a very nice audience.

0: Julian.
1: Julian.
0: Julian.
2: King Julian.
3: Oh, wel Julian.
4: Virgil Sharkey. Met het nummer Good Heart. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Het is vandaag maandag 11 mei. Het is 8 uur geweest. Dus tijd voor een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Leuk dat je erbij bent. En deze Virgil Sharkey is nog wel een leuk verhaal over. Daar hoor je eigenlijk de laatste tijd niet meer zoveel van. En dat komt omdat hij zijn muzikale carrière eigenlijk heeft opgeborgen. En hij is nu campagnevoerder voor schone rivieren in het Verenigd Koninkrijk. Hij strijdt vandaag tegen rioolwaterlozingen in de Britse wateren. Maar goed, gelukkig hebben we nog wel het archief van hem. En is een Good Heart toch een best lekker nummer. Virgil Sharkey dus. Dit is aflevering 16 van dit jaar, van 2026 en 46 in totaal. En een jaar lang Gewoon Julian alweer op de radio. Vorig jaar ben ik begonnen met Gewoon Julian hier op RTV Krimpenwaard. Dat is alweer een jaar geleden. We zijn dus nu een jaar verder. Het allereerste nummer wat ik ooit gedraaid heb in Gewoon Julian. Dat is het openingsnummer. Niet het openingsnummer Virgil Sharkey, maar dat is een ander nummer geweest. Die ga ik dit uur nog wel draaien. Dus ik ben benieuwd of je weet welke dat is. Ik ga hem gewoon wel dit uur draaien in Gewoon Julian. Dus ik zou zeggen, goed opletten en dan hoor je hem. Verder heb ik ook weer een nieuwe muziektip voor je. Dat is een nummer waar ik erg blij van word. En wat ook wel nieuw is. Die ga ik je dan tippen. We gaan Raad de Artiest spelen. En we gaan terug naar een decennium. En in muziek uit een decennium. Dus gewoon een uur lang eventjes lekker opletten voor Raad de Artiest. En natuurlijk het openingsnummer waar ik het over had. Ik heb ook andere nieuwe muziek. Nieuwe muziek van een Nederlandse singer-songwriter. Iris Jean heet ze. En in 2024 brak ze eigenlijk door. Haar single Sleep Tonight die werd toen genomineerd voor de 3 voor 12 Song of the Year. En ze omschrijft zichzelf als iemand die de soundtrack van haar eigen leven schrijft. Met lekkere ruwe gitaren, dromerige synthesizers. En een hoop en melodie die tegelijk oproept. Het nummer wat ik ga draaien heet End of the World. Hier is Iris Jean met End of the World nieuw.

0: Het Benetter met het nummer Love is a Battlefield. En daar is nog wel iets leuks over te vertellen. Want de man van Pat Benetter, dat is de producer en ook nog eens de gitarist van dit nummer. Hij heet Neil Gerardo. Hij besloot er uiteindelijk om een uptempo nummer van te maken. Want eigenlijk zou dit een rustige ballad geweest moeten zijn. Maar hij heeft er dus uiteindelijk een uptempo nummer van gemaakt. En het grappige ook nog eens over die drumbeat. Die drumbeat heeft hij op een drummachine heeft hij ingespeeld. Dat is gewoon een elektrische ding waar je op kan drummen. En toen heeft hij per ongeluk op de edit-knop gedrukt. En hij had het ingespeeld op een 8 maat. Ja, dat is dan een beetje moeilijke taal voor in de muzikale taal. Maar hij heeft een 8 maat groove heeft hij ingespeeld. En uiteindelijk werd het een 6 maat groove, wat je dus uiteindelijk hoorde. Hij was woedend, maar uiteindelijk heeft hij toch besloten om dit te houden. En toen werd het dus dit nummer. Love is a Battlefield. En we gaan even kijken naar het nieuws. En we kijken weer naar iets wat er aankomt. Want donderdag 14 mei, dan is het Hemelvaartsdag. Een vrijdag, heerlijk. Maar ook traditiegetrouw de wielerronde in Lekkerkerk. Dit jaar de 62e editie. Het parcours is 1,75 kilometer lang. Maar ze gaan natuurlijk meerdere rondes rijden. Zo ziet het programma er ook uit. Eerst rijden ze een criterium. Dan is er een individuele tijdrit voor de elitevrouwen. Criterium voor de vrouwen. Criterium voor de elite mannen. Grote namen die erbij zijn onder andere Nienke Veenhoven, Sophie van Rooyen en Nina Buisman. Dat is dus donderdag 14 mei in Lekkerkerk. Aan te raden is om ook zelf op de fiets te komen, omdat natuurlijk het hele centrum is afgesloten. En hopen op heerlijk weer zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend het was. Dus dat is donderdag 14 mei te doen in de Krimperwaard. Ja, dan raadt het de artiest. Je krijgt zometeen mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden je naar een artiest. En later in de aflevering dan krijg je van mij het goede antwoord. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Dit zijn de 4 hints. Bloemen. Feest in Amerika. Bepaald voorwerp om mee te slopen. Engelen. Dus nog een keer de 4 hints die je leiden naar een artiest. Bloemen, feest in Amerika, bepaald voorwerp om mee te slopen en engelen. Dat zijn de 4 hints die je van mij krijgt. En straks dan krijg je natuurlijk het goede antwoord in Raad de Artiest. Maar eerst nog meer nieuwe muziek van onder andere Alex Warren. Dit nummer heeft hij al gedaan tijdens zijn uitverkochte tour door Europa en de UK. Dus de echte fans die daar geweest zijn, die konden dit nummer voordat het uitkwam al helemaal meezingen. Het is dan ook een heerlijk nummer. Dit is Alex Warren met het nummer Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Red Light Spells Danger. Het nummer gaat over een man die zich vroeger vrijgezel voelde als een vogel, maar nu verliefd is geworden en zijn geliefde niet kan weerstaan. En dan het rode licht, dat symboliseert het gevaar. Billy Ocean, dat is overigens niet zijn echte naam, want zijn echte naam is Leslie Charles. En in het begin van zijn carrière bracht hij dus ook muziek uit onder de naam Leslie Charles. Maar uiteindelijk heeft hij het opgesloten om een artiestennaam te nemen. En dat werd dus Billy Ocean. En je hoorde hem daarnet hier zo. We zijn aangekomen bij muziek uit een decennium. We gaan zo meteen de computer een zet gaan geven. En dan komt de computer terug met een bepaald decennium. En dan gaan we kijken welk nummer stond op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium. De decenniums waar het gekozen kan worden zijn de 70s, de 80s, de 90s, de 0s, de 10s en de 20s. Helemaal vol, heel wat decenniums waar het gekozen kan worden. En ik ben blij dat de computer het uitkiest en dat ik dat niet zelf hoef te doen. Dus laten we de computer een zet gaan geven. De Zero's. De computer heeft gekozen voor de Zero's. Dus we gaan kijken naar welk nummer op nummer 1 in de top 40 stond uit de Zero's. En we gaan terug naar 7 mei 2005. Dat is gewoon bijna 20 jaar, 21 jaar geleden. Dat is een hele tijd. Toen stond namelijk Kane met Something to Say. Stond toen op nummer 1 in de top 40. De Haagse rockband. Ze hebben dit nummer uitgebracht na een van de moeilijkste periodes uit hun bestaan. Het was namelijk het eerste album wat verscheen na het overlijden van Guusje Nederhorst. De vrouw van zanger Tinand Woesthoff. Die overleed. En dit is dus het eerste nummer wat uitkwam nadat zij dus overleden is. Dus het is ook nog eens extra beladen. Deze week is dus Kane met Something to Say. De muziek uit een decennium. 7 mei 2005 kwam dit nummer in de top 40 terecht.

Daar is hij dan hoor. Simon Webb met Coming Around Again. En dit was het allereerste nummer wat ik draaide in Gewoon Julian. Dit was mijn openingsnummer. En jaren geleden toen ik de allereerste show van Gewoon Julian deed, was dit Simon Webb Coming Around Again. En het leuke is van deze Simon is dat hij eigenlijk bijna geen zanger geweest is. Hij was namelijk een erg goede amateurvoetballer. En ook nog eens een goede atletiekcarrière. Maar hij had een ernstige blessure in zijn vroegere tienerjaren. En toen moest hij dus stoppen met zijn sport, met zijn voetbal. Dus uiteindelijk is hij nooit doorgebroken als voetballer. Uiteindelijk is hij via modellenwerk beland in de muziek. En toen is hij terechtgekomen in de populaire boyband Blue. Dat is dan weer uit elkaar gevallen. En dit was dan het begin van zijn solo carrière. We gaan naar Raad de Artiest. Aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij vier hints. En deze vier hints die leiden je dus naar een artiest. En nu is dus de vraag over welke artiest heb ik het gehad. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Dit waren de vier hints die je van mij kreeg. Bloemen. Feest in Amerika. Bepaald voorwerp om mee te slopen. En engelen. En nu is de vraag natuurlijk over welke artiest heb ik het. Miley Cyrus. Ik was op zoek naar Miley Cyrus. Dat was het goede antwoord voor Raad de Artiest. Dan de vier hints. Bloemen. Ja, dat is Flowers. Heel bekend nummer van haar. Feest in Amerika. Amerika. Een beetje op de Engelse manier uitspreken. Party in the USA. Dat was denk ik het allereerste nummer van haar waarmee ze doorbrak. Een bepaald voorwerp om mee te slopen. Wrecking Ball. Dat is toch wel haar meest... Daar werd veel over gepraat, over die videoclip. Want dan zit ze natuurlijk half naakt met een kort pittig kapsel zit ze dan op die sloopkogel. Wrecking Ball. En Engelen is Angels Like You. Dit is ook het nummer wat ik ga draaien, heet Secrets. En dat is het meest persoonlijke nummer die ze ooit heeft gemaakt. En dit nummer heeft ze geschreven voor haar vader, Billy Ray Cyrus. Het is namelijk een vredesaanbod. Ze had een tijdje lang geen contact met haar vader. En toen besloot ze dus met dit nummer toch weer om contact aan te halen. Haar vader die heeft uiteindelijk ja gezegd om het contact weer te krijgen met haar dochter. Miley Cyrus, Secrets.

Bryan Adams in The Heat of the Night. En het leuke is dat hij had de twijfelachtige primeur. Want ze weten het niet helemaal zeker of dat echt zo gebeurd is. Om de allereerste cassettesingle ooit te zijn voor commercial. Dus die commercieel werd uitgebracht. En dat was dus dit nummer, Heat of the Night. En dit nummer klonk ook wel een beetje alsof het op een cassette heeft gestaan. Maar Bryan Adams dus. En het leuke is dat dit nummer... Ze hebben namelijk, of het album Into the Fire, waar dit nummer dus op staat. Dat is opgenomen in Adams' eigen huis in Vancouver. En de band die heeft toen in eigenlijk allerlei verschillende kamers, dus bijvoorbeeld de eetkamer, de badkamer, de slaapkamer, hebben ze geprobeerd om alle instrumenten te isoleren. Want het probleem is een beetje, je zit heel erg met de akoestiek. Dus er zijn bepaalde plekken in je huis bijvoorbeeld waar je te maken hebt met waar de akoestiek niet goed is, waar het heel erg echoot bijvoorbeeld. Ja, dat is niet zo fijn opnemen natuurlijk, maar dat hebben ze dus in allerlei verschillende kamers gedaan in het huis van Bryan Adams. We zijn aangekomen bij de muziektip. En de muziektip is een nummer wat nieuw is. Of waarvan ik waar ik een hele grote fan van ben. En ik je graag wil tippen. Dat doe ik dan dus in de muziektip. En ik ben dus nu al een jaar bezig. Dus ik heb best wel wat muziektips opgebouwd in het afgelopen jaar. En alle muziektips die vind je terug in een Spotify en Apple Music playlist. Dus als je alles nog eens terug wil beluisteren of bekijken. Gewoon julian.nl, want daar vind je alle muziektips. Die vind je terug. En deze week heb ik een muziektip van een 50% Nederlands, 50% Vlaams-Belgisch. Het is namelijk een bijzondere samenwerking tussen Aaron Blommaert en Zoe Levi. Aaron Blommaert, ik snap dat je die niet kent, want dat is de Vlaamse, een Vlaamse artiest. Hij heeft meegedaan aan The Voice Kids. In 2023 heeft hij de Masked Singer gewonnen. En toen begon hij zijn solo carrière. En 15 mei, dus dat is aankomende vrijdag, dan komt zijn nieuwe album Oorsprong uit. En op dat album vind je dus ook dit nummer. En Zoe Levi, ja, dat is al wel een onbekende artiest hier in Nederland. Heeft een samenwerking gehad met bijvoorbeeld Snelle. Maar nu dus doen ze het samen. Aaron Blommaert en Zoe Levi, Tranen van Goud. 15 mei te vinden op het album van Aaron Blommaert, Oorsprong. Maar deze week is het dus de muziektip.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us. En dit nummer, dat was eigenlijk bijna geen nummer van Starship geweest. Omdat dit was eigenlijk bedoeld als een duet. En uiteindelijk is er een... Toen waren er andere namen waren toen bedacht om dit nummer op te nemen. En toen was er een man van de platenmaatschappij. En die stelde uiteindelijk Starship voor. Omdat zij al een mannelijke en een vrouwelijke zanger hadden. Uiteindelijk vond de vaste producer van Starship die vond het helemaal niks. Toen heeft de band uiteindelijk toch een demo opgenomen met een andere producer. En het werd best wel een groot succes. Het was een goede keuze om dus dit nummer bij Starship te doen. Want het werd een grote hit. Nothing's Gonna Stop Us. En daarvoor Aaron Blomhaard met Zoe Levi. Tranen van Goud als muziektip. Alle andere muziektips die vind je in een Spotify playlist en een Apple Music playlist. Te vinden voor je gewoon julian.nl. Tot zover gewoon Julian voor deze week. Ik heb nog één nummer voor je en ik neem je eventjes mee. Het verhaal die begint namelijk op een zaterdagmiddag op de Camden Market in Londen. Daar is Norman Cook, ook wel Fatboy Slim. Hij is bij een kraampje en hij heeft een vinylplaat. Dat is een LP, grote plaat, die op een plaatspeler legt. En dan komt er dus ook muziek uit. En het is best wel een beetje een a cappella opname van Camille Yarbrough uit 1975... En die Fatboy Slim die bedenkt, dit kan nog wel eens een grote hit worden als ik daar nog even een lekkere goede beat achter zet. En dat heeft hij dus uiteindelijk gedaan. En daar heeft hij dus het nummer Praise You heeft hij van gemaakt. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Dat is het laatste nummer, Fatboy Slim met het nummer Praise You. Maar allereerst zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren naar deze jubileum een beetje van gewoon Julian. Een jaar lang gewoon Julian. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je snel weer te spreken. Geniet ook van de hemelvaart. Hopelijk wordt het mooi weer. Doe je wat leuks. En dan zou ik zeggen, dan spreken we elkaar snel weer. En tot de volgende. Dit is Fatboy Slim met Praise You. Hoi.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, één goedenavond. Maandagavond, 20/7. 10/9. RTV Krimpenerwaard. RTV Midden-Holland. Ja, eigenlijk gaat het op deze voeten in de toekomst verder. Ja, inderdaad. RTV Midden-Holland, Sally's avondshow deze zomer. Ja, en ja, weet je, we gaan. Het is mooi weer. De zomervakantie is begonnen. Dus we gaan van de komende week een beetje op de zomerse tour. En vanavond, ja, hoe kan het ook anders? Zullen we op de Argentijnse tour gaan? Nee, we gaan gewoon op de zomerse tour met een Spaans tintje. Ja, zo zijn we dan. Dinant is helaas niet in de house. Nee, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Die is er niet. Maar dan moet ik even heel erg snel kijken. Waar ben je? Ja, hier is die. Hij is er wel. Die is er natuurlijk altijd. En hij heeft natuurlijk weer zijn mix meegenomen. En die gaan jullie straks allemaal horen. En DJ RP Official was ook weer in de house. En daar zijn we dit uur mee begonnen. Heb je verzoekers? Jullie weten ons te vinden via de app natuurlijk van RTV Krimpenerwaard nog steeds. En anders een beller is sneller. Het kan allemaal. Ja. Nou, snel. Door met lekkere muziek. Vooral zomerse muziek. En natuurlijk, hoe kan het ook anders? Opmerkelijke berichten. Ja, inderdaad. Eerst de mannen. Criss Cross Amsterdam. Mijn vrienden, my oh my. En Jordi heeft pas geleden zitten vertellen dat hij heel lang geleden had hij een, je noemt het zeg maar, een feestje had hij een meid leren kennen. En dat was voordat hij deze had. Toen gingen ze naar een woonboot. Maar die woonboot bleek een lek te zijn. Dus ja, weet je, ze hebben het gezellig. Ze gaan de woonboot in. En ze worden daar intiem, laat ik het dan zo heel netjes zeggen. Maar tijdens dat moment was de boot aan het zinken. Ja, aan het einde van het liedje lag hij dus bijna onder water. Dat zal wel een spectaculaire nacht geweest zijn. Criss Cross, Amsterdam, my oh my.

Ja, Despacito. Lekker. Gewoon een lekker zomerse hit. Opmerkelijk berichten. Ja, Spanje. Hè? Er zijn heel veel mensen die het gisteren gezien hebben. De wedstrijd Argentinië tegen Spanje. En ik moet eerlijk zeggen, ik was iets van, joh, hè? Ik ga de eerste helft even kijken. En dan ben ik er wel klaar mee. En toen wilde ik eigenlijk af gaan masseren. En wat bleek? Het was een hele bijzondere wedstrijd aan het worden. Met verlenging, heel de rattenplan. Iedereen weet voor liever hoe het afgelopen is. Argentinië, Spanje is wereldkampioen geworden. Maar, hoe zit dat nou met Spanje? Nou, het is eigenlijk, wisten jullie dat? Ja, het zijn eigenlijk Dina's weetjes, maar die is er niet. Die schittert door afwezigheid. Spanje kent officieel 4 talen. Ja, echt waar, 4 talen. Dat is namelijk het Spaans. Dat is het Castiliaans. Het Catalaans. Het Baskisch. En het Galicisch. Ja, en dat zijn de officiële talen. En naast deze talen, deze 4 officiële, zijn er natuurlijk ook nog andere taalvarianten in Spanje te vinden. Maar dat hebben wij natuurlijk in Nederland ook. En Spaans is natuurlijk het 2e meest gesproken taal ter wereld. Ik dacht eigenlijk dat het de eerste meest gesproken taal was. Maar het is het 2e. Nou ja, de eerste, iedereen weet het wel, dat is natuurlijk Nederlands. Ja, waarom niet? Het zou zo makkelijk zijn, hè? Maar oké, gaan we het verder niet over hebben. Doen we dat maar niet. De kustlijn van Spanje is maar liefst 4.964 kilometer. Bijna 5.000 kilometer. Ja, is best wel een heel eindje, moet ik eerlijk zeggen. Wat ik ook wel weer zag, moet ik heel eerlijk zeggen, dat wist ik niet. Spanje heeft het hoogste concentratie van bars en restaurants in Europa. Per 175 inwoners is er 1 bar. Ja. Ja, serieus. Dus 350 inwoners heeft 2 bars. Echt niet normaal. Ja, nou ja, zoveel, dat hebben wij hier niet. Inderdaad niet. Nou, straks hebben we natuurlijk nog veel meer weetjes en items. En ik moet straks ook nog wel, ik moet eigenlijk nog wel eerlijk zeggen, de verzoekjes rollen al binnen, maar de app, daar krijg ik dus helaas niks door. Het is heel vervelend. Dus heb je een verzoekje, mail even naar celiesavondshow@gmail.com. Of wat je ook natuurlijk kan doen, is bellen met de studio 0182-890182. Of stuur mij gewoon even een WhatsAppje. Dat kan ook. Iedereen weet van lieverlee wel het te vinden. Het kan natuurlijk ook via onze Facebookpagina Celies Avondshow. Het kan allemaal. Ja, oké. Door met muziek. Want daar zitten we natuurlijk ook voor. Niet alleen om naar mijn stem te luisteren, maar ook om gewoon lekker te genieten van muziek. Summer Jam 2003. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

Ja, precies. Die Summer Jam. Ook weer zo'n lekkere zomerse hit. Ik werd net gecorrigeerd. Ik zeg net 1 kroeg of bar per 175 inwoners, hè? Ja, nou, dat was dus een onderzoek wat uit 2001 kwam. Er is een nieuw onderzoek geweest en dat is van 2024. Dat is maar 3 jaar later, mensen. 3 jaar. Dat blijkt dus dat er 1 kroeg per 132 inwoners ondertussen is. En dat is 2024, nu is het 26. Dus waarschijnlijk is het 1 per 100 of zo. Het is ongelooflijk. Ze tellen ongeveer een 47 miljoen

0: hun huissleutel aan de ober zouden toevertrouwen. Ja, voor veel Spanjaarden zijn namelijk hun bars een symbool en uitdrukking van hun cultuur. Ja, en ja, deze vind ik wel heel bijzonder. Nou, eigenlijk is dat iets wat eigenlijk iedereen wel weet. Want Spanje heeft namelijk 2 keer zoveel zonuren als Nederland. Als Engeland. Ja, de Engelsen zijn altijd lekker bleekscheterig en die houden er altijd uit in al die landen. Nou ja, die hebben gewoon veel minder zonuren dan de Spanjaarden. Spanjaarden is echt 2 keer zoveel zonuren als in Engeland. Juist, dat. Nou, straks nog veel meer van dat soort dingetjes. Maar we hebben natuurlijk ook wel onze leuke items. Zoals ook deze. We gaan even naar België. Want in Vlaanderen, heeft een kip namelijk een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt namelijk 117 gram. En de 117 gram zegt, nou, voor jouw idee, dat is ongeveer 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Ja. Het is heel uitzonderlijk. Dat zegt Wouter van de Vereniging voor Pluimvee, Eieren en Konijnen in België. En die zegt het kan deels te maken hebben met de leeftijd. Want wij weten dat oudere kippen in staat zijn om grote eieren te leggen. Het ei werd gelegd door door een hen uit Tielrode, een dorpje onder Antwerpen. En die zegt, ik zag meteen dat het een reusachtig ei was. Ja, dat is niet zo moeilijk, hè? Of je moet je brilletje even op. En hij haalde er meteen een weegschaal bij en zocht online wat er gebruikelijk is. En wat bleek dat het toch bijna 2 keer zo groot was als normale ei. De Vlaamse maakt zich nog wel een beetje zorgen om de kip die het ei legde. Want ja, het zal toch serieus een pijnlijke kwestie geweest zijn om zo'n eitje eruit te halen. Ja, wat ze met het ei gaan doen, daar zijn ze nog niet helemaal zeker van. We willen toch nog eventjes gaan bekijken. Maar wij bakken wel vaker een omeletje en de kans is groot dat dit reuze ei ook een omelet zal worden. Ja, het is echt niet normaal. Ik krijg van mijn collega ook wel eens een eitje en die heeft hobbykippen. 3 hobbykippen en ze hebben ook bijzondere namen. Saté. Serieus, een kip heet saté. Een kip heet tandoori. En curry hebben we ook nog. Een kip curry. Ja, hoe leuk is verzonnen. Oké, okay. We gaan straks nog even een verzoekje draaien. Maar eerst gaan we gewoon nog even door naar de summer, de mix van Herman. En straks hebben we het verzoekje.
1: Oeh, dat is lekker.

Ja, lekker zomers. Ik hou daarvan. 21:39 is het inmiddels. We hebben een verzoekplaatje. Ja, en die is via de WhatsApp binnengekomen. Rico zegt namelijk, ja inderdaad, de Rico. Die zegt van, ik wil graag een nummer aanvragen voor mijn overbuurman Jean-Pierre. Dat is namelijk de man die mij altijd, als ik onze dochter Angel naar school breng, weer naar huis toe brengt in met zijn auto. Want Rico heeft last van zijn heup en die kan niet goed lopen. En Jean-Pierre brengt hem thuis. Maar Jean-Pierre is een halve Spanjaard, dus je raadt het al. Hè? Jean-Pierre is een beetje blij. Ja, die hebben gisteravond of misschien wel vannacht een feestje gevierd. Dus Jean-Pierre, hij is voor jou namens Rico. Omdat jij altijd zo lief bent voor onze dochter. Ja, en voor hem en voor Rico natuurlijk. Julio Iglesias.

0: Ja, die moet ik hebben. We waren net in België vanwege een mega-ei. Ja, nu gaan we weer naar België in verband met een serieuze shocktoestand. Een Belgisch koppel lag namelijk, even kijken hoor, afgelopen maand in juni, op 17 juni, heerlijk lekker te slapen, lekker te ronken, te snurken, heel dat rattenplan. Toen ze opeens rond 2:30 s'nachts wakker werden in verband met de beveiligingscamera's. Want hun hebben diverse beveiligingscamera's, want ze hadden al een keer poging tot inbraak gehad. Dus ze hadden die camera's opgehangen. Heel logisch, zou je zeggen. Maar ze werden dus gewekt en ze keken op die camera's. Ja, toen zagen ze opeens 5 gewapende mannen door hun tuin lopen. Een privéterrein, ja. Ja, dan schrik je nogal eens met capuchon op, heel de rattenplan. Ze hebben toen meteen 112 gebeld. En de centralisten die adviseerden hem vooral om binnen te blijven en de boel goed in de gaten te houden via de camera's. Maar na 30 minuten was er nog niks. Ja, en die mannen die lopen daar nog steeds rond. Ja, ik snap best dat je dan even in paniek gaat. Wat blijkt, na 30 minuten hebben ze toch maar gebeld. En toen werd ze verteld, dat is natuurlijk België, in plaats dat je die mensen contact van, dit is er aan de hand. Nee, laat je ze lekker in spanning. Na 30 minuten bellen ze zelf en dan ga je pas vertellen hoe de vork in de steel zit. En hoe zat die vork nou in de steel? Nou, het ging om een militaire oefening. Midden in de nacht, in jouw tuin. Ja, en dat vergeten ze dat even te melden. Ja, hij reageerde nogal de bewoner vrij laconiek. Van ja, ik vond het een beetje verrassend. Hij wilde wel dat de politie alsnog even langskomt om uit te sluiten dat iemand zich misschien wellicht nog schuilhield in zijn tuin. De politie arriveerde ruim een uur. Ja, serieus, ruim een uur na het incident. En de agenten zeiden dat ze de militairen waren tegengekomen en dat het om een oefening ging. En ze wilden het zo realistisch mogelijk doen, zodoende dat men niet was gewaarschuwd. Maar ze betreuren wel de schending van het protocol. Ja, en verzekert dat er een waarschuwing zo voortaan zou worden gegeven voor de toekomstige oefeningen. Ja, ja. Nou ja. Ik zou ook echt wel schrikken. En dan bel je de 112 en dan zegt ze, joh, geen probleem, geduld. Blijf gewoon binnen zitten, doe niks, kijk vooral. En dan blijf je kijken en een half uur denk je, oh, ik ga toch maar eens een keer bellen. Geen probleem, het is gewoon een militaire oefening. Je hoeft zich geen zorgen te maken. Oké. Dit kan alleen in België, denk ik dan. In Amerika gebeuren vreemde dingen, maar ook bij onze zuidenburen. Oké, ja. Inderdaad. We zijn een radioprogramma van de jaren 80, 90 tot en met heden. En dus heeft Herman daar weer iets leuks op gefabriceerd. Ja, duurt maar een minuutje of 10. Ik zou zeggen, leun achterover. Oh nee. Nee. Zet hem hard en ga lekker. Hoppakee. Maak van je woonkamer een dansvloer. And now, ladies and gentlemen.
1: Back to the 80s.

Back to the 80s. Lekker. En ik ga jullie nog even mededelen. 3 augustus ben ik er zelf niet. En dan gaat Herman voor jullie voorzien van inderdaad gewoon 2 uur non-stop. En jullie kunnen je ideeën al doorgeven. Stuur een mailtje naar sallysavondshow@gmail.com. En dan gaat hij jouw verzoekje erin verwerken. Dus jouw verzoekje kan hij verwerken op 3 augustus. Nog meer reden om te blijven luisteren. Jullie horen hem al op de achtergrond. La Bamba van Los Lobos. En we sluiten dit uur daarmee af. Tot zo naar de klok van 10 uur.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van 2 medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard. Sally's Avondshow. Sometimes.

Ja, en welkom in het tweede uur van deze Sally's Avondshow hier bij RTV Midden-Holland Krimpende Waard. Het is 10:05 en ja, het laatste uurtje is alweer begonnen en dan zit ik wel alleen. Maar ik moet eerlijk zeggen, time flies when you're having fun. En deze meneer, ja, die had niet zo van, moet ik heel eerlijk zeggen. Spanje, Argentinië, ja, we weten hoe het afgelopen is. En met deze Argentijn is het ook echt niet goed afgelopen. Het heeft niks met voetbal te maken, maar wel met Argentinië. Want namelijk een bizar voorval in Argentinië zorgt namelijk voor buiten het voetbal ook voor de krantenkopper. Want begin van juli, oftewel 10-7, is naar buiten gekomen dat er een piloot, een instructeur, die een mevrouw, 22-jarige mevrouw, een les gaf voor het leren vliegen, tijdens de les uit het vliegtuig is gesprongen. Ja, op zich zou je zeggen, nou, hè, parachute om, goede leer, kan. Maar piloot, of de leerlingpiloot, de 22-jarige vrouw die hij les gaf, die besefte toen hij uit het vliegtuig sprong dat hij geen parachute had. Inderdaad, het is een zelfmoord geworden. Hij heeft zich uit het vliegtuig gegooid en hij is later even verderop in een grote veld gevonden. En hoe is dat nou gegaan? Want dan zou je zeggen, daar merk je toch iets van tevoren van of zo, helemaal niks. Hij was eigenlijk altijd heel vrolijk, heel spontaan. Hij was 42 jaar, hij woonde wel bij zijn vader en moeder, had geen relatie, maar het leven lachte hem echt wel toe. En ze moeten wel zeggen, ongeveer een week voordat het gebeurde, was hij naar een psychiatrisch ziekenhuis gegaan. En en de dag dat het gebeurde, normaal rijdt hij altijd. Maar nu werd hij opgehaald door de leerling. En de vader van het slachtoffer, die zei wel van ja, hij ging op dit moment door een moeilijke tijd. Ja, nou ja, dat blijkt wel weer. Zo zie je dus dat aan de buitenkant zie je helemaal niks. Maar ja, achter dat masker zit toch een enorme depressiviteit. Hoe is het met die leerling afgelopen, de 22-jarige leerling? Nou, met haar ging het uiteindelijk goed. Zij heeft echt heel professioneel het toestel aan de grond weten te zetten. Het was zelfs een perfecte landing. Nou, fantastisch. Dat is toch wel weer heel goed. En zijn laatste woorden waren, je weet wat je moet doen. Ga zo door. Hij zet zijn headset af, maakt zijn riem los en trekt de deur open. En jump. Dat was hem. Dat is best bizar. Ja, toch? Vind ik wel. Oké, terug met muziek. Want daar zitten we voor. In het eerste uur hadden we natuurlijk op een verzoekje, hadden we Julio in zijn gele regenjas. Hè? En Jeroen van Inkel noemde dat altijd. Dat voor heel veel artiesten een bijnaam. André Hazes was André Houja Hasses. En Julio Iglesias was Julio in zijn gele regenjas. Nou, die Julio in zijn gele regenjas heeft natuurlijk ook een zoon. Andrieke in zijn gele regenjas. En die heeft een nummer opgenomen met Nicky Jam. El Pardon.

0: Ja, Armin van Buuren. Sunny Days. Onze Nederlander. We hadden net natuurlijk dat opmerkelijke bericht van... joh, uit Argentinië, piloot die vliegt, die springt het vliegtuig uit... terwijl die les aan het geven is. Maar in Japan kunnen ze er eigenlijk ook wel wat van. Iedereen heeft wel zo'n moment dat je bij iemand bent... een collega, een vriend of je vriend, vriendin, weet ik veel... Dat je denkt van jongens, kan je nou niet echt even gewoon je mond houden? Ik zou je mond wel willen afplakken of 2 seconden lijm of dichtnaaien. Even, hè, dat. Zo'n gedachte kennen we eigenlijk allemaal wel. Toch? Ja. Nou, in Japan is het dus, heeft het daadwerkelijk plaatsgevonden. Nee, is niet afgepakt met duct tape, want dat is niet zo erg. Nee. Diegene, de vrouw, een 49-jarige vrouw, heeft haar huisgenoot, dat is een 42-jarige vrouw, de mond gesnoerd met naald en draad. Ja, serieus, de mond is dichtgenaaid. Ja, dat wordt een Japanse publieke omroep die meldt dat. En dat was een woning die deelde de twee. En de 49-jarige vrouw die stond eigenlijk wel een beetje bekend. Omdat zij eigenlijk mensen opving. En om dan vervolgens weer niet de mond te snoeren. Maar om eigenlijk te helpen om weer in het leven te komen. Nou ja. Die twee hadden dus waarschijnlijk een hoogoplopende ruzie. En waardoor dus de 49-jarige mevrouw de controle verloor. En ze greep dus een naald en draad. En ja, ze takelde haar huisgenoot, de 42-jarige mevrouw, op gruwelijke wijze toe. Het slachtoffer was na de mishandeling zo verschrikkelijk bang... dat ze in de eerste instantie niet durfde te vluchten uit het gezamenlijke huis. Pas na een dag, toen de dader eigenlijk de deur uit was... zag de vrouw haar kans schoon. En ze rende in paniek de straat op en vluchtte eigenlijk een winkel in. En ja, ze kon natuurlijk niet praten, dus had ze een briefje... In de hand. Waarop stond: help me alsjeblieft. Winkelmedewerkers bedachten zich moment en schakelden meteen de politie in. Ja, wat nou het motief is van deze gewelddadige actie, is nog eigenlijk een groot raadsel. En ja, de dames die woonden sinds vorig jaar april woonden ze al samen onder één dak. Maar wat de exacte dynamiek was tussen hen, ja, dat wordt nog wel onderzocht door de recherche. De mevrouw had, zoals ik al zojuist, een heel ander imago. Want ja, ze wisten eigenlijk te vertellen dat ze regelmatig dus onderdak bood aan weglopers. En hen dus hielp om weer in het leven te komen. En ze hebben wel het vermoeden dat er nog wel meer huisgenoten in het huis, in het pand verbleven. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Ze wordt verdacht van zware mishandeling. Ja. Weet je, je hebt allemaal wel het idee om het een keer op die manier te doen. Om iemand de mond te snoeren. Maar dit is wel een keer letterlijk gedaan. Ja, hè? Dus denk even na. Gebruik gewoon, of zeg het gewoon. Hey, laat me even met rust. Ik wil jou even niet horen, bijvoorbeeld. Dat kan gewoon. Hey, 22 uur. 22. En, ja... 22 seconden. Iets met getallen. Ik heb geen idee. We gaan door met muziek. Mamba number 5. Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Papa Chico.
1: Ja.
0: Oké. Nou, weet je, het is natuurlijk met die mond dichtsnoeren niet de bedoeling dat je dat bij je vrouw gaat doen, Herman. Nee, omdat zij een geluidje laat met als ze gaat slapen. Hè? Snurkende mensen. Nee, ik zou dat toch anders oplossen. Ja, echt waar. Zo zou ik dat doen. We gaan even... Ja, nee, ik kijk naar de klok. We gaan gewoon starten met het foute half uur. Deze berichten die doe ik straks allemaal wel. Het is gewoon veel te leuk om het foute Sally's foute half uurtje te doen. En natuurlijk doen we die ook zomers. Luister maar.
2: Oeh, dat is lekker.

Ja, en dan zeggen wij welkom in het laatste half uur van deze Sally's Avondshow op deze maandagavond. Want 20/7 inderdaad, we zijn midden in de zomer. En ja, dat. Het laatste half uurtje. Nou ja, we gaan weer terug naar België, want het is natuurlijk mooi weer. En wat heb je met mooi weer? Nou ja, dan heb je natuurlijk de luchtballonnen in alle vormen, alle maten en ook gewoon, ja, dat. Weet je wel, het is mooi weer, dus dan zie je ze weer. Maar deze heb ik zelfs nog nooit gezien. Nee, nou, dat zegt wel wat hoor, mensen. Ja, want dit was dan weer in België. Het was namelijk de Goodyear Zeppelin. Ja, hij echt waar. Deze Zeppelin die gaat terug naar de geschiedenis tot juni 1925. En het model is een absolute blikvanger met een lengte van meer dan 75 meter. En een hoogte van bijna 19 meter. Nou, deze iconische wit-blauwe Zeppelin die ging geruisloos en opmerkelijk laag een weg baande door de lucht. En ja, hij is eigenlijk in Oost- en West-Vlaanderen gespot. Dat is wel even raar kijken, toch? Ik heb nog nooit, weet je, Zeppelin op tv. Ja, maar een echte? Nee. Nee, ik vind het toch wel een heel bijzonder dingetje. Nou ja, dus de Belgen hebben ook wel weer iets om trots op te zijn. Nou ja, ze hebben dus een Zeppelin gezien. Nou, hoe leuk is dat? Ja, ik vind het leuk. Straks gaan we nog even naar een luguber bericht. Ja, meestal heb ik van die gekke bericht waar je denkt van oké, 0,96 centimeter. Nee, dat hebben we nu een keer niet. We gaan naar slangen, maar niet zonder Alexia. Ha, Alexia doet ook mee. Oeh, la la la la.

Oelalalalalalala. Oh, oelala, Alexia. Ja, dit was ook een oelala. En dan in ons land. Ik had het zojuist over een slang. Een beetje luguber. Nou ja, dat was het wel. Een Canadese vrouw heeft namelijk afgelopen maandag... dus niet vandaag, maar vorige week maandag... geprobeerd namelijk om iets in haar BH te verstoppen... en dan te smokkelen het vliegtuig in. Ze werd betrapt bij de veiligheidscontrole op Schiphol... meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En wat smokkelde ze dan? Nou, eigenlijk gewoon een wurgslang in haar BH. Ja, oké. Je spoort niet. Maar oké, dat is even mijn mening. De verklaring van de mevrouw was dat ze de wurgslang had gevonden in bij een hotel in Amsterdam. Ja, en de NVWA die vond dat nogal een sterk verhaal. En ze hebben de slang in beslag genomen. En het betreft een koningspython. En ze zijn verder niet giftig. Maar ze staan wel bekend als rustig en niet agressief. En ze worden daarentegen ook wel regelmatig als huisdier gehouden in een terrarium. Tegen de vrouw is uiteraard een proces verbaal gemaakt. Want ja, je mag natuurlijk niet zomaar beschermende dieren meenemen op reis. En ook niet als je ze op straat hebt gevonden. Wat mevrouw zegt. De python is overgebracht naar een gespecialiseerde dierenopvang. En dat gebeurt eigenlijk altijd als een dier in beslag genomen wordt. Oké, ik ben iemand die denkt in plaatjes. Hoe kan jij een koningspython in je BH verstoppen? Een wurgslang. Hoe? Ja, weet je, niet vervelend bedoeld hoor. Maar in een BH zit over het algemeen, hoort dat vrij netjes en strak om de borsten te zitten. Dat valt toch op, jongens. Ja, hele bijzondere dingetjes. En dit is zo gewoon in Nederland. En als je het dan over borsten hebt, dan heb je het over een vrouw in een zwembad met uit de jaren 80, ja, 90. Een wit shirtje aan en die komt uit het water. Ja, ik hoor jou denken, inderdaad. Ja, boys, Sabrina.

Ja, dit was natuurlijk nog wel echt een zomerse foute hit. Want het ging helemaal los op de stranden en iedereen ging het dansje doen. Ja, dat. Oké, we hebben nog een bijzonder item. We hadden net iets ook over een slang. En nu weer, die vorige was op Schiphol, notabene. Iemand in Canada, een vrouw uit Canada, wilde die meenemen tussen haar borsten. Dit heeft betrekking tot een fietser in Australië. Want de vrouw kreeg namelijk tijdens een 60-jarige vrouw... die fietste lekker in Australië en die fietste dus over een giftige, extreem giftige slang heen. Ja, ze fietste er overheen. Met het gevolg dat de slang in haar fietsketting verstikt raakte. En uit schrik heeft het dier, gewonde dier, die beet haar. Maar normaal gesproken, als je gebeten wordt door zo'n slang, dan ben je echt heel snel, gewoon een paar minuten, is het klaar met je. Loopt altijd dodelijk af. Maar om een of andere reden is het een soort van droge beet, zoals ze dat noemen, geweest. Want dat betekent dus dat het gif niet in haar bloedbaan is terechtgekomen. Waardoor ze dus naar het ziekenhuis gebracht kon worden, waar ze behandeld is. Zij zegt zelf dat ze er overheen gefietst is. En ja, ze vertelt dat het dier met het bovenlijf vrij kon bewegen en dus haar geprobeerd heeft te bijten. Ja, ze moest de gifslang eerst onder controle brengen voordat deze uit de tandriemen bevrijd kon worden. En uit het verhaal blijkt achteraf dat de slang gedood moest worden omdat de verwondingen te ernstig waren om te overleven. Ja, dat is dan wel weer een tweede van het verhaal. Maar hoe kan het? Want eigenlijk over zo'n slang heen fietsen, nou ja, weet je, dat oké. Maar normaal gesproken, als die slangen, die vluchten eigenlijk altijd. Zodra er een fietser of iets, zeg maar, aankomt, dat is een soort van reflex, dan schiet het weg. Blijkbaar zijn ze erachter gekomen dat deze slang dus aan één oog blind was. En daardoor heeft de slang de fietser niet opgemerkt. Ja. Dit zoiets, zo'n slang, hebben vorig jaar in november ook gehad. Die kwam vast te zitten in een voertuig na een aanrijding. Ja, dus er gebeuren gewoon gekke dingen. En zoals Jan de Hoop zou zeggen, dit was het dierennieuws van Sally's Avondshow op deze maandagavond 20/7. Ja, dit nummer, even serieus. Afgelopen weekend mocht dit niet op een festival gedraaid worden. Ze wilden het niet. Maar was het nou een reclame-stunt of was het echt zo? Het was op de... En degene die... De band heet ook F-Serieus. Die hebben gewoon gezegd van jongens, ik vind het allemaal leuk en aardig. Maar wij doen het gewoon. Jullie willen het horen op Zwarte Cross. Wij gaan het doen. En wij draaien hem ook gewoon. F-Serieus.

Ja, en dan gaan we deze avond gaan we afsluiten. En dan zeg ik bedankt voor het luisteren. Slaap lekker. En tot volgende week. En vergeet niet eventjes jouw verzoekje in te dienen. Stuur een mailtje naar sallysavondshow@gmail.com. Welke wil jij verwerkt hebben op 3 augustus? We sluiten af met toppertje, want dat zijn jullie allemaal. Bedankt.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat

Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden de bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar een beperkte parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.

muziek en nog eens muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard non-stop.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Het W. Krippenwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krippenwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: W. Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van 2 medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaert.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Open dag bij de hospice Krimpen de Waard. Dag luisteraars, zaterdag 1 augustus is het open dag bij het nieuwe gebouw van de hospice Krimpen de Waard. Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar een beperkte parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar